Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En laatst kwam ik een heel mooi boek tegen van Ted van Lieshout, met daarin wat leuke gedichten. En dat vond ik zo leuk dat ik er een programma over wil maken. Gedichten hebben vaak een liefelijke, grappige of droevige inhoud. Maar er zijn ook gedichten die bijna een tegenovergestelde inhoud weergeven. En ook die zijn vaak de moeite waard. En onze taalman Frans Hertogs doet mee en duikt in zo'n gedicht over het huwelijk. En de liedjes passen hier en daar, maybe, een heel klein beetje bij het onderwerp van vandaag. Of misschien niet. Maar ga er lekker bij zitten en luister maar mee.

0: dat was Bart Harman met Gedicht in de Nacht. En zo dadelijk ga ik verder met een liedje van de G-Cliffs. Zing, zang, zo.
1: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Mensen vinden gedichten vaak mooi, omdat het over gevoelens bij een bepaalde situatie of een bepaalde persoon of voorwerp gaat. Maar door precies te zeggen waar het op staat en welke gevoelens je zelf ervaart, blokkeert je als het ware deze emotie bij de lezer. Een gedicht is een bijzonder soort tekst. Soms rijmt het, maar dat hoeft niet. Dichters kijken vaak op een bijzondere manier naar de wereld en schrijven op wat ze zien, denken en voelen. En bij het lezen van poëzie geldt een bijzondere afspraak. Je leest elke regel los van de andere. En wat is het verschil tussen gedicht en poëzie? Hoewel ze allebei verwijzen naar een literair genre, kunnen ze niet door elkaar worden gebruikt. Omdat poëzie verwijst naar gedichten als geheel, terwijl een gedicht verwijst naar één enkel werk in dit genre.

0: En dat was Isabella A. met een mooi verhaal.
1: You're listening to 4EBFM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day.

0: Het huwelijk. Ach, poëzie. Daar verwachten we meestal mooie, romantische, blije, grappige of droevige teksten. Maar er bestaan ook gedichten die een heel andere kant van de poëzie laten zien. Gedichten die gaan over niet zo prettige en zelfs akelige gevoelens. En dan slaat de haat toe of de schuld en wanhoop. En dan denk ik altijd aan het tegendraadse, maar indrukwekkende gedicht van de Vlaming Willem Elschot. Hij schreef het schokkende gedicht Het huwelijk in 1910 op zijn 28ste. En het is een van de beroemdste en meest gewaardeerde gedichten uit het Nederlandse taalgebied. Nou, hou je vast, hier komt het. Het huwelijk. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd in de ogen van zijn vrouw de vonken uitkwam doven. Haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven, toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt. Hij vloekte en ging tekeer en trok zich bij de baard en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente dat haar toch bleef dragen. Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond. Hij dacht, ik sla haar dood en steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen en rennen door het vuur en door het water plassen tot bij een ander lief in enig ander land. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Zo gingen jaren heen. De kinderen werden groot en zagen dat de man die zij hun vader heten, bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood. Ja, dat is nou echt een onvergetelijk gedicht. Ik hoef het niet uit te leggen, het spreekt voor zichzelf. En de meest geciteerde regel hoor je ook nu nog wel eens, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Tja, een kort moment van bezinning. En die regels hoor je ook nu nog wel eens, meer dan een eeuw later. Wel, ik zocht wat meer informatie over dit gedicht. En ik vond het volgende gedicht van iemand anders, van een oudere vrouw, met een onverwacht antwoord. Hier komt het.
1: Huwelijk. Nu ligt hij daar, aan het einde van zijn leven. De rimpels van de zorgen hebben zijn gezicht doorploegd. Waar is de overmoed, die levenslust gebleven? Hij heeft te fel geleefd en veel te hard gezwoegd. De jaren zijn voorbij gegaan, gevlogen. We hebben samen lief en leed gedeeld. Soms moesten we elkaar wel eens gedogen. Wellicht hebben wij ook veel tijd verspeeld. Om onze eigenheid zo mogelijk te behouden, was er soms ruzie tussen hem en mij. Dat hadden we voorzien voordat we trouwden. We dachten, ach, dat hoort er immers bij. We hebben samen achterom gekeken en zeiden toen, het was weliswaar niet alle dagen feest, maar uit het resultaat is zonneklaar gebleken. Het was de moeite waard dat wij er zijn geweest.
0: Dit ontroerende gedicht werd tientallen jaren later geschreven door een oudere dame. En het voelt goed aan, zo'n positief en medelevend tegendicht als tegenwicht voor de woede, de walging en de wanhoop. Het is de andere kant van de poëzie die de balans brengt. Ja, ik hoef hier niet veel meer aan toe te voegen. Soms kunnen dingen alleen maar in gedichten gezegd worden. Het tweede gedicht en meer informatie is te vinden op Wikipedia. En dat is de moeite meer dan waard. Ik dank u wel.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse Radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: En hier een heel mooi gedicht van Ted van Lieshout. En het heet Het Allermooiste Schilderij. Was ik een grote kunstenaar, vertelde ik verhalen, die ik dan woord voor woord in verf op linnen zou vertalen. Want op een kostbaar schilderij vertellen alle kleuren mij wie of ze samen zijn, maar ook dat elke kleur apart niet slechts een eigen naam heeft, maar ook een eigen hart. Blauw. Blauw vertelt van water en van lucht, van ijs en kou en wolkenvlucht, en van de ogen van het kind dat ik het allerliefste vind. Geel. Geel vertelt van zomer en van brand, van strand aan zee en zon en zand, en van het eendje in het bad dat ik mijn kind gegeven had. Rood. Rood vertelt van liefde en van bloed, van laaiend vuur en avondgloed, en van de haren van het kind dat ik het allermooiste vind. Groen. Groen vertelt van weide en van gras, van bladerbos en kroos in plas, en van het jurkje dat je droeg toen ik je om een kusje vroeg. Ik ben geen grote kunstenaar, ik ben alleen maar vader. En kunsten maken kan ik niet, maar zie toch als ik blader. Het allermooiste schilderij van ons, je moeder en van mij. Dat ben jij.

En dat waren de ruimtevogels met Ik zou zo vaak willen vertellen. En ik ga verder met een liedje van Lisa Delbo. En dat is een één-lied-twee-talenlied. En dat heet Vier Woorden.

0: Sharing the world with you.
1: En dit is niet het enige Nederlandse radioprogramma deze week. De Nederlandse radioprogramma's op Radio 4EB 98.1 FM zijn zaterdagmiddag van 4 tot 5. Onze digitale uitzendingen zijn op Globo. En dat is vrijdagavond van 6 tot 7 en zaterdagmiddag van 5 tot 6. Heb je geen digitale radio of heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister via het internet op de website 4eb.org.au. Hartstikke makkelijk.
2: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?

0: Het mooiste meisje. Gedichten. Veel mensen vinden er niet veel aan gedichten. Overdreven, zeggen ze, ingewikkeld, pompeus, saai. Nou, in vorige eeuwen waren ze dat ook soms. Maar tegenwoordig heeft de poëzie zichzelf vernieuwd. We komen steeds vaker gedichten tegen, niet alleen met Sinterklaas, maar ook in reclame, in liedjes en in rapmuziek. Poëzie is even veelzijdig als elke andere vorm van taal. En die poëzie, die is tegenwoordig niet hoogdravend, maar effectief. Snel, terloops, maar toch ook vaak met extra diepgang. Nou, een treffend voorbeeld daarvan is Middelbaar Onderwijs van Driek van Wisse, taalvirtuoos en grootmeester van gewone woorden en zinnen. Ja, je hebt haast niet in de gaten dat het gedicht een heus sonnet is, met ingewikkelde vormen. In schijnbare eenvoud schetst hij een onuitwisbaar beeld van een wat oudere leraar voor de klas, die ineens een echt mens blijkt te zijn. Een mens die niet onberoerd blijft door het mooiste meisje van de klas. Nou, die flits van verliefdheid, die wordt de kop ingedrukt door het gelijktijdige besef dat hij minstens 20 jaar te oud is voor haar. En wat er daarna gebeurt, dat maakt van een romantisch plaatje echte poëzie, waar we nog lang over kunnen mijmeren. Nou, hier komt het. Middelbaar Onderwijs. Het mooiste meisje van de klas verschikt onwendig bij haar schouder een bandje van haar bustehouder. Ze draagt dat rare ding maar pas. De meester, achter brillenglas, ziet toe, ontroerd, en denkt: wat zou er gebeuren als zij 10 jaar ouder en ik eens 10 jaar jonger was? Ach, hij vergeet hoe hij verdorde en hoe haar leven net begint. In stilte wordt door hem bemind de schone vrouw die zij zal worden. Dan praat ze wat, het lieve kind, en streng roept hij haar tot de orde. Een geniale laatste regel, toch? Streng roept hij haar tot de orde. Maar wie roept hij tot de orde? Ja, zichzelf. En over welke orde gaat het dan? De orde van de klas van het middelbaar onderwijs? Nee, het is de orde van de maatschappij, die dit soort gevoelens niet toestaat. Wel, hier wordt een op zichzelf nietige gebeurtenis door de poëzie omgetoverd tot een spiegel van onszelf en van onze maatschappij. Poëzie waar je nog lang over kunt nadenken. Net als over dat mooiste meisje natuurlijk. Ik dank u wel.
1: En het liedje dat nu volgt is van Mama's Jasje. En het heet Zonder Verhaal.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: En hier een gedicht van Frit van Lieshout. En het heet Schaduw. Ik stuur mijn schaduw over straat en spring zo nu en dan opzij. Want anders trapt een man op mij, die weer niet uitkijkt waar hij gaat en sporen op mij achterlaat. Ik hou van zon om middernacht. Mijn schaduw is zo'n klein gebied, zo dicht als dan durft iemand niet, behalve als het van mij mag. Dat is wanneer ik huil of lach. Er zijn ook dagen zonder zon, dan ben ik heel veel te veel alleen. Dan wil ik iemand om me heen. Ik bots in donker en zeg pardon. Een licht gaat aan en ik roep, kom. Kom, ik wil je ontmoeten. Je mag op mijn hoofd staan of zelfs op mijn voeten.

0: dat was Ann-Christie met Zoals een mooi verhaal.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan.
0: En nu het gedicht van Ted van Lieshout. En dat heet Cassette. Ik vond cassettebandjes in een doos op zolder en wilde weten of er nog iets moois op stond. Toen hoorde ik ineens de stem van mijn vader, alsof de woorden kwamen uit zijn mond. Hij zong een liedje over Edelweiss en Alpen. Ik denk dat hij het zomaar zelf verzonnen heeft. Ik zat verstard en luisterde geschrokken, omdat mijn vader al sinds jaren niet meer leeft. Tot nu toe had ik enkel maar een boek met foto's en ook een envelop waarop zijn handschrift staat. Ik ben verbaasd dat een cassette heeft onthouden, dat hij ademhaalde, zong en heeft. Praat. Zijn stem was het eerste dat ik ben vergeten. En toch herken ik hem bij elk gezongen woord. Het valt me op dat hij een heel klein beetje sliste. Toch gek, dat heb ik toen hij leefde nooit gehoord.
2: Ik zal je iets vertellen voor we slapen gaan.

dat was Boudewijn de Groot met Ik zal je iets vertellen. En ik ga verder met een liedje van Corrie Brokke. Woorden in

0: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!
2: En hier een mooi gedicht uit het boek van Ted van Lieshout. En het heet Luchten. Er zijn luchten die zo wijd zijn, dat je al meteen verdwaalt, als je één keer ademhaalt. Vind een vogel die zo hoog is, als hij onze kou ontvlucht. Wel de weg in al die lucht. Zonder wijzers, zonder borden. Ligt dat weten in zijn aard? Leest de grond soms als een kaart. Hoe klein moet dit land zijn in zijn ogen? Hoe nietig ook het kind dat daar verdwaalt en bang is dat het de trein niet haalt.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken.